0: Esto es mi pezón. Esto es mi pezón.
1: Rasakrino moest je leuk genoeg in even naar Charlie. Maar we moeten de reuzen tegen vanavond niet kunnen. Maar het letje gedacht is dat het aanwezig zijn.